0: Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Oppeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo-Oalewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland.

0: De Chinese zonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de zonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren achtste finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakte overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden als die daar niet hoefde zijn.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook...

0: Spanje gaat dus door naar de kwartfinale. En die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon, met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
6: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
5: Wij in ieder geval wel.
7: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
5: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
8: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
5: Het stratenspel.
8: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
5: En Cabaret voor 9.
9: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
5: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
7: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
5: De info en hitkick. Best wakker.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Opsporingsambtenaren die in Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen zijn belast met handhaving en toezicht, mogen voortaan ook in elkaars gemeente werken. De 4 gemeenten hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daardoor kunnen de opsporingsambtenaren sneller optreden bij overlast, evenementen en onveilige situaties. De gemeente verwacht dat de gezamenlijke inzet zorgt voor effectievere handhaving en meer veiligheid in de regio. Een 82 meter lang hotelschip heeft meerdere boten langs het Voormeer en Alkmaar geramd. Dat gebeurde zaterdagmiddag. Het schip haalde de bocht in het kanaal niet en voer tegen een plezierjacht en cruiseschip Amalia aan. De Amalia schoot los en rukte daarna het pontje Walnoot 2 mee. De aanvaring gebeurde kort nadat een groep gasten van boord was gegaan. Niemand raakte gewond, maar er is wel behoorlijk wat schade aan de boot en ook aan de kade. Alkmaar gaat een aanvraag doen om de meeuwenontheffing te verlengen. Die ontheffing geeft de gemeente de mogelijkheid om in te grijpen tegen meeuwenoverlast. Daarvoor gelden wel strenge voorwaarden. Volgens de wethouder is de kans niet groot dat Alkmaar zijn zin krijgt, maar de gemeente doet wel een poging. Meeuwen met jongen leiden in het voorjaar en zomer tot verschillende meldingen van overlast, maar de vogels zijn een beschermde diersoort. Alkmaar heeft eindelijk een intentieovereenkomst voor de exploitatie van de haven in de Boekelemeer. 2 jaar geleden mislukte de aanbesteding. De gemeente besloot om een aantal bedrijven 1-op-1 te benaderen, waaronder Graansloot Kampen. Graansloot had eerst niet genoeg interesse, maar inmiddels heeft het bedrijf meerdere opdrachtgevers die de Boekelemeerhaven willen gaan gebruiken. De invulling van de exploitatie moet nog worden uitgewerkt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
2: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
1: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
3: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
1: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen afrit Nederhorst en Bergen doen er sloot 3 kilometer.
5: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
1: Radio 80. 1, 2, 3.

Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 5 kilometer file tussen Knopend de Hoek en Amsterdam Sloten. Er zijn door een ongeluk 3 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer zijn 2 rijstroken dicht door werkzaamheden bij Amsterdam Oud-Zuid. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Opsporingsambtenaren die in Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velt zijn belast met handhaving en toezicht, mogen voortaan ook in elkaars gemeente werken. De 4 gemeenten hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daardoor kunnen de opsporingsambtenaren sneller optreden bij overlast, evenementen en onveilige situaties. De gemeente verwacht dat de gezamenlijke inzet zorgt voor effectievere handhaving en meer veiligheid in de regio. Bewonersvereniging Bergen Centrum roept de nieuwe coalitie op om voormalig PvdA-politicus Peter van Huisstede niet te benoemen tot wethouder. Volgens de vereniging past zijn terugkeer niet bij de cultuurverandering die de gemeente heeft doorgemaakt en die nog niet af is. In een statement waarschuwt de Bergense bewonersvereniging dat de benoeming het vertrouwen van inwoners kan schaden. De gemeenteraad beslist in augustus over de voordracht. De politie heeft aandacht verricht in de Alkmaarse rivierenbuurt. In de nacht van zondag op maandag zag de politie een fietser zonder licht. De vrouw werd staande gehouden, maar verzette zich hevig. Ze sloeg de agenten en trok een van hen aan het haar. Meerdere politieeenheden kwamen ter plaatse om de vrouw aan te kunnen houden. Ook kwam de ambulance. De aangevallen politieagenten zijn ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. De aanleg van een groene verbinding tussen het Geesum Ambacht en het park van Luna is deels voltooid. Het gaat om het deel ten westen van de Spanjaardsdam boven Sint Pancras. Er zijn waterpartijen met natuurvriendelijke oevers aangelegd en een fiets- en een wandelpad met een brug. Aan de andere kant van de Spanjaardsdam is de aanleg van de zogenoemde groene loper inmiddels gestart. De oplevering staat nog eind dit jaar gepland. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor

0: Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
1: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
0: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
2: Vanaf een uur of half twee horen we het besluit van de vier rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
0: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Breukelen 7 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk tussen Knopen de Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer file. Vertraging is 25 minuten. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A8 Zaanstad Amsterdam 5 minuten vertraging door een ongeluk bij Zaanstad Zuid. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Afrit Almere Haven 10 minuten vertraging. En de N201 Hilversum uit Hoorn, kwartiervertraging tussen Afrit Neder-Oostenberg en Loenersloot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord 7 kilometer file door de werkzaamheden 20 minuten vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopend Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer file, half uur vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 11 uur vanochtend. En verder staat er nog een file op de A27 Almere Utrecht bij Knopend Eemnes 7 kilometer. Op de N201 Hilversum Uithoorn is de vertraging een kwartier tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De gemeente Dijk en Waard heeft vorig jaar ongeveer 2 miljoen euro aan boekhoudkundige fouten gemaakt. Per saldo kostte de missers de gemeente meer dan 600.000 euro. Volgens wethouder Jasper Jon is er geen reden tot ongerustheid. Hij wijst erop dat de fouten zijn ontdekt door de eigen controles en dat de afwijking neerkomt op een klein promillage van de totale begroting van ruim 320 miljoen euro. Een 82 meter lang hotelschip heeft meerdere boten langs het Voormeer in Alkmaar geramd. Dat gebeurde zaterdagmiddag. Het schip haalde de bocht in het kanaal niet en voer tegen een plezierjacht en cruiseschip Amalia aan. De Amalia schoot los en rukte daarna het pontje Walno 2 mee. De aanvaring gebeurde kort nadat een groep gasten van boord was gegaan. Niemand raakte gewond, maar er is wel behoorlijk wat schade aan de boot en ook aan de kade. De politie van Alkmaar heeft een 17-jarige jongen uit Den Helder opgepakt vanwege vuurwapenbezit. Dat gebeurde vorige week donderdag in de Maasstraat, maar de politie komt er nu pas mee naar buiten. Agenten wilden de jongen bekeuren omdat hij zonder licht fietste en toen bleek dat hij ook zich niet kon identificeren. Zij controleerden zijn kleding en zijn nektasje en vonden toen een vuurwapen. Maandag is de jongen uit Den Helder voorgeleid. Twee van de drie hoofdverdachten van de explosiegolf in Alkmaar ruim 2 jaar terug gaan in hoger beroep. Twee Alkmaarse broers kregen 8 en 5 jaar cel voor het initiëren van 21 explosies en pogingen daartoe in 5 maanden tijd. De broer die 5 jaar kreeg gaat in beroep. De andere hoofdverdachte die zijn straf niet accepteert is degene die de uitvoering regelde. Hij kreeg daarvoor 10 jaar celstraf. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Radio 80, uitgaansagenda.
5: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïnekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zomerkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
2: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten, bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft, en alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft, dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
1: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
3: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
1: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege een beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 6 kilometer file tussen Naardenwest en Knoopend Eemnes. De vertraging is meer dan een half uur. Door werkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Hoek en Amsterdam Sloten staat de file door een ongeluk en schade aan de vangrail dient ten gevolge. De vertraging is meer dan een half uur en tot 11 uur zijn die rijstroken waarschijnlijk dicht. 10 minuten vertraging op de N236 Hilversum.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat door werkzaamheden 6 kilometer file tussen Naardenwest en Knoopend Eemnes. De vertraging is een half uur. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Hoek en Knoopend Badhoevedorp 6 kilometer file. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Waarschijnlijk tot 11 uur. De vertraging is meer dan een half uur. Op de N201 Hilversum uit Hoorn tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De gemeente Dijk en Waard heeft vorig jaar ongeveer 2 miljoen euro aan boekhoudkundige fouten gemaakt. Per saldo kostte de missers de gemeente meer dan 600.000 euro. Volgens wethouder Jasper Jon is er geen reden tot ongerustheid. Hij wijst erop dat de fouten zijn ontdekt door de eigen controles en dat de afwijking neerkomt op een klein promillage van de totale begroting van ruim 320 miljoen euro. Een 82 meter lang hotelschip heeft meerdere boten langs het Voormeer en Alkmaar geramd. Dat gebeurde zaterdagmiddag. Het schip haalde de bocht in het kanaal niet en voer tegen een plezierjacht en cruiseschip Amalia aan. De Amalia schoot los en rukte daarna het pontje Walno 2 mee. De aanvaring gebeurde kort nadat een groep gasten van boord was gegaan. Niemand raakte gewond, maar is wel behoorlijk wat schade aan de boot en ook aan de kade. Alkmaar gaat een aanvraag doen om de meeuwenontheffing te verlengen. Die ontheffing geeft de gemeente de mogelijkheid om in te grijpen tegen meeuwenoverlast. Daarvoor gelden wel strenge voorwaarden. Volgens de wethouder is de kans niet groot dat Alkmaar zijn zin krijgt, maar de gemeente doet wel een poging. Meeuwen met jongen leiden in het voorjaar en zomer tot verschillende meldingen van overlast, maar de vogels zijn een beschermde diersoort. Alkmaar heeft eindelijk een intentieovereenkomst voor de exploitatie van de haven in de Boekelemeer. 2 jaar geleden mislukte de aanbesteding. De gemeente besloot om een aantal bedrijven 1-op-1 te benaderen, waaronder Graansloot Kampen. Graansloot had eerst niet genoeg interesse, maar inmiddels heeft het bedrijf meerdere opdrachtgevers die de Boekelemeerhaven willen gaan gebruiken. De invulling van de exploitatie moet nog worden uitgewerkt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder.

half uur is dit Hits aan de lopende band.

0: 100%. Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Den Haag richting Amsterdam staat 6 kilometer file tussen Knopend Hoek en Amsterdam Sloten. Door een spoedreparatie een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn nog steeds dicht op de A7 Hoorn-Zaanstad. Bij Afrit Zaandijk 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De petitie tegen de sluiting van het buitencentrum Schoolse Duin is binnen 4 dagen al meer dan 7800 keer ondertekend. Staatsbosbeheer wil het buitencentrum sluiten omdat het meer geld kost dan het oplevert en organisatie geld tekortkomt. Inwoners en lokale ondernemers wijzen op de belangrijke functie van het buitencentrum. Er wordt in school nagedacht over eigen exploitatie voor het geval Staatsbosbeheer niet tot inkeer komt. De politie van Herugewaard heeft maandagavond een man aangehouden na een vechtpartij op het Raadhuisplein. Daarbij raakte iemand licht gewond. Het slachtoffer is ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde daarna niet mee naar het ziekenhuis. Wat er precies aan de hand was, moet nog duidelijk worden. De politie zoekt eventuele getuigen die nog niet gesproken heeft en camerabeelden. Een 82 meter lang hotelschip heeft meerdere boten langs het Voormeer en Alkmaar geramd. Dat gebeurde zaterdagmiddag. Het schip haalde de bocht in het kanaal niet en voer tegen een plezierjacht en cruiseschip Amalia aan. De Amalia schoot los en rukte daarna het pontje Walno 2 mee. De aanvaring gebeurde kort nadat een groep gasten van boord was gegaan. Niemand raakte gewond, maar er is wel behoorlijk wat schade aan de boot en ook aan de kade. De gemeente Dijk en Waard heeft vorig jaar ongeveer 2 miljoen euro aan boekhoudkundige fouten gemaakt. Per saldo kostte de missers de gemeente meer dan 600.000 euro. Volgens wethouder Jasper Jon is er geen reden tot ongerustheid. Hij wijst erop dat de fouten zijn ontdekt door de eigen controles en dat de afwijking neerkomt op een klein promillage van de totale begroting van ruim 320 miljoen euro. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Begin je werkdag in vliegende vaart met hits aan de lopende band.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking.

12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Omstanders en de brandweer van Nijlo hebben maandag het leven van 7 kleine konijntjes gered. De vrouw vond de beestjes in de moestuin bij het Kaandorp, verstrikt in een beschermingsnet. De dierenambulance was niet beschikbaar, waarna de brandweer erbij werd gehaald. Die heeft de konijntjes voorzichtig bevrijd. Daarna zijn ze door een omstander naar de dierenkliniek in Eruguwaard gebracht. Een sponsorwandeltocht van het huis Lioba in Egmond Binnen heeft minimaal 1700 euro opgeleverd. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van een elektrische massagestoel voor het respijtzorgcentrum. De wandeltocht leverde ruim 1200 euro op, maar NH 1816 en Wilverzekeringen verrast het huis Lioba met een donatie van 500 euro. Daar komt ook nog een donatie van stichting De Oversteek bovenop. De grote Amerikaanse vlag of verlichte kerstboom op de rotonde van het Kooimeerplein komt er dus niet. Die wens van veel raadsleden in de Alkmaarse gemeenteraad wordt niet gehonoreerd. Rijkswaterstaat staat geen vlaggenmast toe op de rotonde, onder meer vanwege de verkeersveiligheid en omdat het terrein is bestemd voor bomencompensatie. Alkmaar onderzoekt nu of in de omgeving van het Kooimeerplein een alternatieve locatie mogelijk is. Bewonersvereniging Bergen Centrum roept de nieuwe coalitie op om voormalig PvdA-politicus Peter van Huisstede niet te benoemen tot wethouder. Volgens de vereniging past zijn terugkeer niet bij de cultuurverandering die de gemeente heeft doorgemaakt en die nog niet af is. In een statement waarschuwt de Bergense bewonersvereniging dat de benoeming het vertrouwen van inwoners kan schaden. De gemeenteraad beslist in augustus over de voordracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week, schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanjing zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Bad Hoeverdorp 4 kilometer file. Door een spoedreparatie zijn 2 rijstroken dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog 10 minuten. Op de A10 de Nieuwe Meer Watergraafsmeer bij afrit Amsterdam Centrum 2 kilometer file door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
4: En allemaal mee eten.
3: Presentatie Juriaan Kniezen.

0: De groep die luistert naar de wat merkwaardige naam Grateful Dead. En dit was Truckin'. En we hoorden ook nog de Beatles met Rain. Ja, van regen gesproken. U gaat nu even luisteren naar het weerbericht voor de kust en Duinstreek. De weersverwachting voor de kust en Duinstreek. Het wordt een voornamelijk zonnige dag met een maximumtemperatuur van 22 graden. Een windkracht 4. Er kan een klein regenbuitje vallen zo nu en dan, maar dat stelt echt niet veel voor.
1: La la la, mine de rien, la voilà qui revient.

Yves Montand, la chansonnette. En mocht u van plan zijn om naar Italië te reizen en u denkt, ik ga landen in Rome. Nou, grote kans dat dat niet doorgaat en dat uw vliegveld wordt gedirigeerd naar een andere luchthaven, want de Etna is uitgebarsten.

Ja, een gouden oude rood-wit-blauwe van Boudewijn de Groot. En het heet Onder Ons. Zet uw liefste glimlach even op, want hier zijn de Carpenters. I want to see your sweet, sweet smile every day.

is jij dat ook alweer? Sebastien toch altijd? Van Bassie en Adriaan, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Nou, goed advies van de Carpenters ook. We gaan luisteren naar Shirley Bassey. Ik vind dat ze een beetje weinig gedraaid wordt op de radio. Nou, dan doe ik het maar zelf. Hier is de Big Spender.

Shirley Bassey was dat eindelijk weer eens op Radio 80. En dat was getiteld Big Spender. Ja, van het volgende nummer zijn diverse remixes en discoversies gemaakt. Maar wij gaan even terug naar de oerversie. Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind.

If you could read my mind now. En we zitten een beetje in tijdnood, want we zitten tegen het nieuws aan. We gaan nog een Spaans plaatje draaien. Julio Iglesias en Quiereme Mucho.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11.
1: Live in concert.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Omstanders en de brandweer van Eylo hebben maandag het leven van 7 kleine konijntjes gered. De vrouw vond de beestjes in de moestuin bij het Kaandorp, verstrikt in een beschermingsnet. De dierenambulance was niet beschikbaar, waarna de brandweer erbij werd gehaald. Die heeft de konijntjes voorzichtig bevrijd. Daarna zijn ze door een omstander naar de dierenkliniek in Eruwgewaard gebracht. Een sponsorwandeltocht van het huis Lioba in Egmond Binnen heeft minimaal €1700 opgeleverd. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van een elektrische massagestoel voor het respijtzorgcentrum. De wandeltocht leverde ruim €1200 op, maar NH 1816 en Wilverzekeringen verrast het huis Lioba met een donatie van €500. Daar komt ook nog een donatie van stichting De Oversteek bovenop. De politie van Alkmaar heeft een 17-jarige jongen uit Den Helder opgepakt vanwege vuurwapenbezit. Dat gebeurde vorige week donderdag in de Maasstraat, maar de politie komt er nu pas mee naar buiten. Agenten wilden de jongen bekeuren omdat hij zonder licht fietste en toen bleek dat hij ook zich niet kon identificeren. Zij controleerden zijn kleding en zijn nektasje en vonden toen een vuurwapen. Maandag is de jongen uit Den Helder voorgeleid. Opsporingsambtenaren die in Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen zijn belast met handhaving en toezicht, mogen voortaan ook in elkaars gemeente werken. De 4 gemeenten hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daardoor kunnen de opsporingsambtenaren sneller optreden bij overlast, evenementen en onveilige situaties. De gemeente verwacht dat de gezamenlijke inzet zorgt voor effectievere handhaving en meer veiligheid in de regio. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
5: En allemaal mee eten.
4: Presentatie Juriaan Kniezen.

0: even warmer. Just when I needed you most. Komt voor op een verzamelcd'tje waar verder niet zoveel bijzonders op staat. Maar deze, daar heb ik hem eigenlijk voor gekocht. Ja, en dan nu...
1: Een wenkje voor den weggebruiker.
0: Rijdt u vanaf Egmond aan Zee richting Alkmaar... dan komt u onderweg mensen tegen die aan de weg werken... en het verkeer wordt dan geleid via één baan... want aan de andere weghelft wordt gewerkt, zoals gezegd.

0: Kitchen. It's a wonderful, wonderful life. Nou, een zonnetje en weinig regen. Het is vandaag mooi weer, zullen we maar zeggen. Dus het gaat er al een beetje op lijken dat het leven best de moeite waard is. En eventjes lekker naar het strand en zo. Ja.
1: Ja.
0: De zangeres van de groep The Springfields ging solo. Dusty Springfields.

don't have to say you love me. Een opname van Dusty Springfield. Een gouden ouwe rood-wit-blauwe. Henk Westbroek, alsof je naam is mooi.

Kon zijn uit Romeo en Julia. Prachtig bezongen door Henk Westbroek. Ja, het is een beetje vakantietijd, dus we gaan weer even naar het vliegveld. The Airport Song. Dit is Magna Carta.

Magna Carta. Mooi, hè? Voordat er nou een hele generatie opgroeit die denkt dat MacArthur Park het nummer was van Donna Summer, niks hoor. Oorspronkelijk is hij van Richard Harris. Die versie is veel mooier.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Sharaa. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer. Zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
6: En allemaal mee eten.
5: Presentatie Juriaan Kniezen.
7: Terug in de tijd met deze Radio 80 flashback.

uit de jaren 60, de Roadies en Down There Just Fancy als subtitel. Welkom terug bij 80 aan tafel. Hier is de Golden Earring.

in hun jonge jaren, jawel, de Golden Earring. En dat was getiteld That Day. De nu volgende groep, Les Baroques, dat is ontdekt destijds door Veronica DJ Rob Hout. En die deed natuurlijk ook de nodige dingen aan de promotie. Dit was de single Such a Cat Am I.

Such a cat am I, so mean am I. Dat was een beetje het voorportaal van de punk, zo gezegd, destijds. Les Baroks en Such a cat am I. Gouwe ouwe, rood-wit-blauwe. Herman van Loenhout heette die, maar hij noemt zich even eenvoudigweg Armand.

als je thuis komt, zal ze zeggen: wat doe je me aan?

grote hits van Armand. En dat was getiteld Ben ik te min. En de Phantoms die zijn eigenlijk een beetje een one-hit wonder geweest. Want dit was hun enige plaat die eigenlijk een beetje het goed deed in de hitparades. I'll go crazy.

Ja, dat was Zen even op verzoek met Hair. Ja, Bob Bauer, die kennen we natuurlijk allemaal van Donald Duckie. Maar hij maakte ook deel uit van de groep Het. En die hadden nooit zin om op te staan.

0: staan.
1: De weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Het wordt een voornamelijk zonnige dag met een maximumtemperatuur van 22 graden. Een windkracht 4. Er kan een klein regenbuitje vallen zo nu en dan, maar dat stelt echt niet veel voor.

En het oude huis waar ze vroeger had gewoond in Den Haag is een huis waar ze had gewoond, ging ze met haar zoontje heen en ze liet het allemaal nog eens zien. Eventjes zolang de voorraad strekt. Oftewel, tot aan het regio-nieuws. Ride like the wind, Christopher Cross.

0: wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De petitie tegen de sluiting van het buitencentrum Schoolse Duin is binnen 4 dagen al meer dan 7800 keer ondertekend. Staatsbosbeheer wil het buitencentrum sluiten omdat het meer geld kost dan het oplevert en de organisatie geld tekort komt. Inwoners en lokale ondernemers wijzen op de belangrijke functie van het buitencentrum. Er wordt in school nagedacht over eigen exploitatie voor het geval Staatsbosbeheer niet tot inkeer komt. De politie van Herengewaard heeft maandagavond een man aangehouden na een vechtpartij op het Raadhuisplein. Daarbij raakte iemand licht gewond. Het slachtoffer is ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde daarna niet mee naar het ziekenhuis. Wat er precies aan de hand was, moet nog duidelijk worden. De politie zoekt eventuele getuigen die het nog niet gesproken heeft en camerabeelden. Een 82 meter lang hotelschip heeft meerdere boten langs het Voormeer en Alkmaar geramd. Dat gebeurde zaterdagmiddag. Het schip haalde de bocht in het kanaal niet en voer tegen een plezierjacht en cruiseschip Amalia aan. De Amalia schoot los en rukte daarna het pontje Walnoot 2 mee. De aanvaring gebeurde kort nadat een groep gasten van boord was gegaan. Niemand raakte gewond, maar er is wel behoorlijk wat schade aan de boot en ook aan de kade. De gemeente Dijk en Waard heeft vorig jaar ongeveer 2 miljoen euro aan boekhoudkundige fouten gemaakt. Per saldo kostte de missers de gemeente meer dan 600.000 euro. Volgens wethouder Jasper Jon is er geen reden tot ongerustheid. Hij wijst erop dat de fouten zijn ontdekt door de eigen controles en dat de afwijking neerkomt op een klein promillage van de totale begroting van ruim 320 miljoen euro. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Dit is bij 80 aan tafel, het lunchprogramma van Radio 80.
7: En allemaal mee eten.
6: Presentatie, Juriaan Kniezer.

schitterend nummer Curved Air en Backstreet Love. Ik zeg, het is toch het programma over eten en drinken. U zit bij 80 aan tafel. Glaasje champagne?

op te vrolijken. Mango Jerry. All right, all right.

bij deze plaat. Maar volgens mij heeft heel iemand anders dat ingezongen. Ik gok op Willie Nelson als ik zo eens naar die stem luister. Hier is Joshua Caddison en Jesse.

Joshua Caddison, wat een mooi nummer. Ja, dan gaan we nu naar Paul Evans. Niet één, niet twee, niet drie, vier, maar 7 Little Girls.

Evans en Seven Little Girls. En hier komt toch onvermiddellijk de uitsmijter. Unit, Gloria en The Leader. Tot aanstaande donderdag.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout viel een dode en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heerhugowaard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Na de Vesting en Knopend Eemnes 7 kilometer, 5 minuten vertraging door de werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Omstanders en de brandweer van Nijlo hebben maandag het leven van 7 kleine konijntjes gered. De vrouw vond de beestjes in de moestuin bij het Kaandorp, verstrikt in een beschermingsnet. De dierenambulance was niet beschikbaar, waarna de brandweer erbij werd gehaald. Die heeft de konijntjes voorzichtig bevrijd. Daarna zijn ze door een omstander naar de dierenkliniek in Eruguwaard gebracht. Een sponsorwandeltocht van het huis Lioba in Egmond Binnen heeft minimaal 1700 euro opgeleverd. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van een elektrische massagestoel voor het respijtzorgcentrum. De wandeltocht leverde ruim 1200 euro op, maar NH 1816 en Wilverzekeringen verrast het huis Lioba met een donatie van 500 euro. Daar komt ook nog een donatie van stichting De Oversteek bovenop. De grote Amerikaanse vlag of verlichte kerstboom op de rotonde van het Kooimeerplein komt er dus niet. Die wens van veel raadsleden in de Alkmaarse gemeenteraad wordt niet gehonoreerd. Rijkswaterstaat staat geen vlaggenmast toe op de rotonde, onder meer vanwege de verkeersveiligheid en omdat het terrein is bestemd voor bomencompensatie. Alkmaar onderzoekt nu of in de omgeving van het Kooimeerplein een alternatieve locatie mogelijk is. Bewonersvereniging Bergen Centrum roept de nieuwe coalitie op om voormalig PvdA-politicus Peter van Huisstede niet te benoemen tot wethouder. Volgens de vereniging past zijn terugkeer niet bij de cultuurverandering die de gemeente heeft doorgemaakt en die nog niet af is. In een statement waarschuwt de Bergense bewonersvereniging dat de benoeming het vertrouwen van inwoners kan schaden. De gemeenteraad beslist in augustus over de voordracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: To an automatic voice message system. However, is not available.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook een jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt 1S zijn ze bezig aan de weg. Daarom is de linkerrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een file op de A10 Ring Oost in de richting van Amersfoort. Tussen Durgerdam en afrit Amsterdam Centrum. 15 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat het even stil tussen naar de Vesting en Hilversum Noord. Dat komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is afgesloten en je vertraging 15 minuten. De A4 dan richting Den Haag, want een ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor een afgesloten rechterrijstrook. Dat is tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Hier is je vertraging 15 minuten. En tot slot de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van het Lucht. De petitie tegen de sluiting van het buitencentrum Schoolse Duin is binnen 4 dagen al meer dan 7800 keer ondertekend. Staatsbosbeheer wil het buitencentrum sluiten omdat het meer geld kost dan het oplevert en organisatie geld tekort komt. Inwoners en lokale ondernemers wijzen op de belangrijke functie van het buitencentrum. Er wordt in Schoolhol nagedacht over eigen exploitatie voor het geval Staatsbosbeheer niet tot inkeer komt. Een sponsorwandeltocht van het huis Lioba in Egmond Binnen heeft minimaal 1700 euro opgeleverd. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van een elektrische massagestoel voor het respijtzorgcentrum. De wandeltocht leverde ruim 1200 euro op, maar NH 1816 en Wilverzekeringen verrast het huis Lioba met een donatie van 500 euro. Daar komt ook nog een donatie van stichting De Oversteek bovenop. De politie van Alkmaar heeft een 17-jarige jongen uit Den Helder opgepakt vanwege vuurwapenbezit. Dat gebeurde vorige week donderdag in de Maasstraat, maar de politie komt er nu pas mee naar buiten. Agenten wilden de jongen bekeuren omdat hij zonder licht fietste en toen bleek dat hij ook zich niet kon identificeren. Zij controleerden zijn kleding en zijn nektasje en vonden toen een vuurwapen. Maandag is de jongen uit Den Helder voorgeleid. Opsporingsambtenaren die in Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen zijn belast met handhaving en toezicht, mogen voortaan ook in elkaars gemeente werken. De 4 gemeenten hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daardoor kunnen de opsporingsambtenaren sneller optreden bij overlast, evenementen en onveilige situaties. De gemeente verwacht dat de gezamenlijke inzet zorgt voor effectievere handhaving en meer veiligheid in de regio. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: @velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkel band kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minimaal van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Meerdere files gemeld in Noord-Holland. Zo sta je 25 minuten in de file op de A4 richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht. De A10 Ring Oost in de richting van Amersfoort. Daar is tussen Durgerdam en afrit Amsterdam Centrum een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging is een kwartier. De A27 dan Utrecht richting Almere, want de meeste vertraging loop je op tussen Bilthoven en Eemnes. Ook hier is een ongeluk gebeurd, 1 rijstrook is dicht en je vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

Madonna hier op Radio 80 met de plaat Crazy For You. We kennen hem allemaal nog wel van die film uit de jaren 80, genaamd Vision Quest. En dit was daar de soundtrack van. Dit is de Good Afternoon Show. We zijn de komende 2 uur bij je op deze dinsdagmiddag 7 juli van het jaar 2026. We hebben muziek, we hebben agendapunten, we hebben het weerbericht. Kortom, je zit weer helemaal gebakken. En we gaan nu luisteren naar muziek van Robert van Hemert. Altijd leuk.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op de N9 bij Schorrel heeft zondag een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij meerdere auto's betrokken raakten. De hulpdiensten rukten massaal uit. Meerdere ambulances, politie-eenheden en een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen aan de slachtoffers. Bij het ongeval raakten 8 personen gewond. Zij zijn met ambulances overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Over de ernst van hun verwondingen is op dit moment nog niets officieel bekend. De N9 was door het ongeval volledig afgesloten voor het verkeer. Dat gebeurde om de hulpverlening veilig te laten verlopen en om een uitgebreid onderzoek te doen naar de toedracht van de botsing. Door de afsluiting ontstond flinke verkeershinder in de omgeving van Schorrel. Meerdere voertuigen raakten zwaar beschadigd. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

Winter Fire samen met Emotions. Natuurlijk een hele bekende plaat uit de jaren 70. Hoorde de plaat Best of My Love. Tijd voor Hans Bol. Ja, naast zingen is hij ook bekend van kleinkunst. Want dat studeerde hij destijds in Antwerpen. En hij was ook nog theatertechnicus.

0: show.
1: Tot zo.
0: Na de break en headlines.
2: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
3: Radio 80 Hitdossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
4: De jaren 70.
3: De jaren 80.
4: De jaren 80.
3: De jaren 90.
4: De jaren 90.
3: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hitdossier.
4: Hitdossier.
3: Elke werkdag van 2 tot 4.
5: Non-stop.
3: Radio 80 Hitdossier.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland beland je in de file op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol en het Ringvaartaqueduct. Er is schade aan het aqueduct en daarom is de rechterrijstrook dicht. Reken op 30 minuten extra. En ook op de A27 een flinke vertraging richting Almere, tussen Bilthoven en Eemnes. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht, nog naar waarschijnlijkheid tot 16:45 vanmiddag. Je rekent hierop de 45 minuten vertraging. Dan op de A10 Ringoost in de richting van Amersfoort. Daar beland je in de file tussen Landsmeer en Zeeburg. 10 minuten door een kapotte auto en de rechte rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het gerechtshof heeft twee leden van de Noord-Hollandse overvalbende veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Onder hen is Glenn V. uit Noord-Scharwoude. De bende pleegde gewelddadige overval onder meer in Nieuwegewaard en Noord-Scharwoude. Twee andere verdachten kregen 25 en 20 jaar cel. Ook moeten de veroordeelden de slachtoffers schadevergoedingen betalen. De straffen zijn nog aanzienlijk hoger dan wat de rechtbank in 2024 oplegde. Een automobilist moest maandagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij veel te snel een snelheidscontrole op de A9 passeerde. De man reed vanuit Alkmaar met een gecorrigeerde snelheid van 186 km per uur op het stuk snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. De officier van justitie zal de hoogte van zijn boete bepalen en of hij zijn rijbewijs op korte termijn terugkrijgt. De grote Amerikaanse vlag of verlichte kerstboom op de rotonde van het Kooimeerplein komt er dus niet. Die wens van veel raadsleden in de Alkmaarse gemeenteraad wordt niet gehonoreerd. Rijkswaterstaat staat geen vlaggenmast toe op de rotonde, onder meer vanwege de verkeersveiligheid en omdat het terrein is bestemd voor bomencompensatie. Alkmaar onderzoekt nu of in de omgeving van het Kooimeerplein een alternatieve locatie mogelijk is. Een sponsorwandeltocht van het huis Lioba in Egmond Binnen heeft minimaal 1700 euro opgeleverd. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van een elektrische massagestoel voor het respijtzorgcentrum. De wandeltocht leverde ruim 1200 euro op, maar NH 1816 en Wilverzekeringen verrast het huis Lioba met een donatie van 500 euro. Daar komt ook nog een donatie van stichting De Oversteek bovenop. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Gaan wij het weer nog even met je doornemen, want in het midden en zuiden is het vrij zonnig met wat sluierbewolking. Over het noorden trekken wolkenvelden met af en toe zon en een lokale bui. Het wordt zo'n 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen zijn er in het hele land wolkenvelden en schijnt af en toe de zon. Het wordt zo'n 20 tot en met 26 graden. De dagen daarna wordt het zonniger en warmer met zomerse tot tropische temperaturen.

Even lekker wegzwijmelen op deze dinsdagmiddag. Kan geen kaat. Deden we met deze mooie plaat van Mariah Carey. En je hoorde de plaat Hero. We gaan weer even de zomerklank in je radio brengen. Want we zijn natuurlijk toch de hele zomer lang Zomerradio 80. Doen we met deze plaat. Come rain, come shine.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zico Buurmeester verroot AZ voor het Spaanse Leganés. Voor de 23-jarige middenvelder uit Egmond aan de Hoef komt daarbij een einde aan 13 jaar AZ. Buurmeester maakte in 2013 de overstap van VV Zevenhorst naar de jeugdopleiding van AZ. Hij doorliep vervolgens alle jeugdelftallen en werkte zich via Jong AZ op naar het eerste elftal. Op 5 december 2021 maakte hij zijn debuut in de Eredivisie tegen Sparta Rotterdam. In totaal speelde Buurmeester 57 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van AZ. Daarin was hij goed voor 5 doelpunten en 3 assists. Daarnaast kwam hij 84 keer in actie voor Jong AZ.

Cameron Whitecamp op Radio 80 met The Kingdom of Fear. En ik spreek je zo meteen weer aan de andere kant van het nieuws van 5 uur. Dan ben ik bij je terug met uur 2 van de Good Afternoon Show. En tot die tijd kunnen we nog 2 plaatjes voor je draaien. Eentje is van de band Eternal en I'm Blessed. Zo'n heerlijke rustige plaat is dat. En tot die tijd hoor je Jason Derulo met de trumpets.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen een man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Enkele vertragingen in Noord-Holland, op de A4 bijvoorbeeld richting Den Haag, tussen Schiphol en het Ringvaartaqueduct. Er is schade aan het aqueduct en de rechterrijstrook is dicht tot naar waarschijnlijkheid 19:30 vanavond. Reken hier op 35 minuten extra. De meeste vertragingen in de regio op dit moment op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Huizen is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken op 3 kwartier extra. Tot slot nog de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Good afternoon met Robin.

En we draaien haar debuutsingle op Radio 80. Maria Magdalena. En hiermee verwoog ze grote bekendheid in de jaren 80. Later werd de single nog uitgegeven in het jaar 1993 als een remixversie. Ook leuk om eens te luisteren als je van deze muziek houdt. Welkom terug, dit is de Good Afternoon Show. We hebben muziek en informatie uit de regio. Dat is de volgende plaat nu. Talk to You, another set, the 54 Ultra.

Een duetje van Kane Sam met Ilse de Lange. Leuk om even terug te horen op Radio 80 uit de periode, ja, 2010 kwam deze ongeveer. High Places. We gaan terug in de tijd naar de jaren 90 doen met de dame Whitney Houston. Every

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het wandvullende kunstwerk van dichter-kunstenaar Hanna Celsius is in juli en augustus te bezichtigen in Schorl. De expositie De Wereld Volgens Celsius was al eerder een succes tijdens Schrik. Het werk neemt bezoekers mee naar het leven in en om de duinen. Met papier en inkt legt Celsius een wereld vast op de muur. Meneer Teus getekend, vol verborgen figuren en attributen tussen het lover. Bezoekers kunnen een kwartier kijken en luisteren. Bij die tekening is een bijpassend geluid beschikbaar via een koptelefoon. De expositie is te bezoeken met 1 of 2 personen tegelijk. Bezichtigen kan alleen via een tijdslot. Boeken gaat via www.hannacelsius.nl. De expositie bevindt zich aan de voorweg in Schorl.

Bos op Radio 80. Tijden voor de Spinners. Ze worden in Europa ook wel de Detroit Spinners. Of ook wel de Motown Spinners genoemd. En dat is allemaal om verwarring met de folkband, de Spinners, te voorkomen. Nu

0: show. Tot zo na de break en headlines.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 60 kilometer file op de Noord-Hollandse wegen, onder andere op de A1 richting Amersfoort. Tussen Diemen Noord en Knooppunt Muiderberg is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 30 minuten. Op de A4 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij het ringvaartaquaduct. Door schade aan het aquaduct 35 minuten vertraging. Dan de A27 richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken op 40 minuten vertraging. En tot slot de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Jumbo in Schoorl is dinsdag ontruimd omdat een CO2-meter alarm sloeg. Zowel de klant als de medewerkers moesten naar buiten. De brandweer werd ingeschakeld om te kijken wat er aan de hand was. Voor zover bekend is niemand onwel geworden. Het is nog niet helemaal duidelijk of er ook werkelijk een hoge concentratie kooldioxide in het pand hing. Of dat er een storing in de sensor zat. De Alkmaarse voetbalclub AZ neemt afscheid van Sven Meinands. De 26-jarige middenvelder maakt de overstap naar landskampioen PSV en tekent in Eindhoven een contract tot de zomer van 2031. Meinands speelde 3,5 jaar voor AZ en kwam tot 155 officiële wedstrijden. Hij scoorde 42 keer en leverde tientallen assists aan zijn teamgenoten. Hij noemt de bekerwinst met AZ het mooiste moment uit zijn tijd in Alkmaar en bedankt de supporters voor hun steun. De petitie tegen de sluiting van het buitencentrum Schoolse Duin is binnen 4 dagen al meer dan 7800 keer ondertekend. Staatsbosbeheer wil het buitencentrum sluiten omdat het meer geld kost dan het oplevert en de organisatie geld tekort komt. Inwoners en lokale ondernemers wijzen op de belangrijke functie van het buitencentrum. Er wordt in Schoorl nagedacht over eigen exploitatie voor het geval Staatsbosbeheer niet tot inkeer komt. Opsporingsambtenaren die in Beverwijk, Heemskerk, uit Geest en Velsen zijn belast met handhaving en toezicht, mogen voortaan ook in elkaars gemeente werken. De 4 gemeenten hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daardoor kunnen de opsporingsambtenaren sneller optreden bij overlast, evenementen en onveilige situaties. De gemeente verwacht dat de gezamenlijke inzet zorgt voor effectievere handhaving en meer veiligheid in de regio. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Het weer nog even met je doornemen, want vanavond kan het in het noorden lokaal een buitje vallen. Elders is het droog met wolkenvelden en zon. Morgen zijn er in het hele land wolkenvelden en schijnt af en toe de zon. Het wordt zo'n 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het zonniger en warmer met zomerse tot tropische temperaturen.
0: Voor de kust en duinstreek. Zomerradio.

De band A-ha en Crying in the Rain. Het origineel is destijds geschreven door Howard Greenfield. En Carole King, dat was destijds voor de Everly Brothers. En die scoorde er in het jaar 1961 een hitje mee. En de band A-ha heeft het nummer in 1990 voor het album The East of the Sun, West of the Moon gecoverd. En die versie draaiden we.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De natuurwandeling op zondag 12 juli om 9:15 ochtends die jong en oud betovert. Op zoek naar het zandblauwtje. Tussen de duinen waar ooit de Oostenrijkse en Corsiaanse Den Geurdert in de wind stond, schittert nu het zandblauwtje. De plant kleurt de duinvallei blauwer dan de helderste luchten boven zee en trekt een bondgezelschap aan vlinders aan. Tijdens deze IVM-wandeling ontmoet hij ook de trouwe bondgenoten van het zandblauwtje. Het immense verstuivende duinlandschap laat zien hoe dynamisch de natuur is. IVM-gids Jos Bos vertelt over de ontwikkelingen. De wandeling start bij de kruising bij de Elselaan 6 in Bergen aan Zee en duurt 2 uur.

Diana Spyro en a Material Lover. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was weer de Good Afternoon Show, de dinsdagmiddageditie. Morgen zijn we weer terug. Zelfde tijd, zelfde zender.

0: Betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? Info @pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrikje de Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. De IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De vierde etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 60 kilometer file op de wegen in Noord-Holland, onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Een ongeluk zorgt voor een afgesloten rechte rijstrook tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg. Reken hier op 25 minuten extra. De A4 richting Den Haag, want er was een ongeluk gebeurd tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 15 tot 20 minuten vertraging. De A27 richting Almere, tussen Bilthoven en Huizen was ook een ongeluk gebeurd. Ook hier is de weg weer vrij, maar je doet er 40 minuten langer over. En tot slot de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: @velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in Noord-Holland met meer dan 10 minuten vertraging. Dat is de A27 Utrecht richting Almere. 15 minuten extra tussen Bilthoven en Huizen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11.
2: Live in concert.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Kluft, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De avondvierdaagse van Castricum is gered. Door een tekort aan vrijwilligers dreigde het wandelevenement na 65 jaar te verdwijnen. Inmiddels heeft zich een nieuwe groep vrijwilligers gemeld die de organisatie overneemt. De huidige organisatie zorgt voor een goede overdracht. Daardoor kan de avondvierdaagse begin juni volgend jaar gewoon weer worden gehouden. Aan het wandelevenement doen jaarlijks ongeveer 1600 kinderen mee. Het gerechtshof heeft twee leden van de Noord-Hollandse overvalbende veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Onder hen is Glenn V. uit Noord-Scharwoude. De bende pleegde gewelddadige overval onder meer in Nieuwegewaard en Noord-Scharwoude. Twee andere verdachten kregen 25 en 20 jaar cel. Ook moeten de veroordeelden de slachtoffers schadevergoedingen betalen. De straffen zijn nog aanzienlijk hoger dan wat de rechtbank in 2024 oplegde. De Jumbo in Schoorl is dinsdag ontruimd omdat een CO2-meter alarm sloeg. Zowel de klant als de medewerkers moesten naar buiten. De brandweer werd ingeschakeld om te kijken wat er aan de hand was. Voor zover bekend is niemand onwel geworden. Het is nog niet helemaal duidelijk of er ook werkelijk een hoge concentratie kooldioxide in het pand hing. Of dat er een storing in de sensor zat. Een sponsorwandeltocht van het huis Lioba in Egmond Binnen heeft minimaal 1700 euro opgeleverd. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van een elektrische massagestoel voor het respijtzorgcentrum. De wandeltocht leverde ruim 1200 euro op, maar NH 1816 en Wilverzekeringen verrast het huis Lioba met een donatie van 500 euro. Daar komt ook nog een donatie van stichting De Oversteek bovenop. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland, Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Verschillende geparkeerde auto's zijn dinsdag aangereden op de boulevard in Egmond aan Zee. Een Duits echtpaar ontdekt als eerste de schade aan hun auto. Toen de politie polshoogte nam, bleken meerdere geparkeerde auto's beschadigd te zijn. Het is nog onduidelijk hoe de schade is ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie onderzoekt de zaak nu en roept getuigen en mensen met dashcam of camerabeelden op zich te melden. Het gerechtshof heeft twee leden van de Noord-Hollandse overvalbende veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Onder hen is Glenn V. uit Noord-Scharwoude. De bende pleegde gewelddadige overval onder meer in Nieuwegewaard en Noord-Scharwoude. Twee andere verdachten kregen 25 en 20 jaar cel. Ook moeten de veroordeelden de slachtoffers schadevergoedingen betalen. De straffen zijn nog aanzienlijk hoger dan wat de rechtbank in 2024 oplegde. De Alkmaarse voetbalclub AZ neemt afscheid van Sven Meinands. De 26-jarige middenvelder maakt de overstap naar landskampioen PSV en tekent in Eindhoven een contract tot de zomer van 2031. Meinands speelde 3,5 jaar voor AZ en kwam tot 155 officiële wedstrijden. Hij scoorde 42 keer en leverde tientallen assists aan zijn teamgenoten. Hij noemt de bekerwinst met AZ het mooiste moment uit zijn tijd in Alkmaar en bedankt de supporters voor hun steun. Omstanders en de brandweer van Eilo hebben maandag het leven van 7 kleine konijntjes gered. De vrouw vond de beestjes in de moestuin bij het Kaandorp, verstrikt in een beschermingsnet. De dierenambulance was niet beschikbaar, waarna de brandweer erbij werd gehaald. Die heeft de konijntjes voorzichtig bevrijd. Daarna zijn ze door een omstander naar de dierenkliniek in Eruguwaard gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer. Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ja, waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ik ben Frank van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Verschillende geparkeerde auto's zijn dinsdag aangereden op de boulevard in Egmond aan Zee. Een Duits echtpaar ontdekt als eerste de schade aan hun auto. Toen de politie polshoogte nam, bleken meerdere geparkeerde auto's beschadigd te zijn. Het is nog onduidelijk hoe de schade is ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie onderzoekt de zaak nu en roept getuigen en mensen met dashcam of camerabeelden op zich te melden. Een 30-jarige asielzoeker is door de rechtbank veroordeeld tot 3 jaar cel voor de verkrachting van een 13-jarig meisje op het Bolwerk in Alkmaar. Ook moet hij haar €12.000 schadevergoeding betalen. De rechtbank vond verkrachting voldoende bewezen na onder andere DNA-onderzoek. De man toonde geen spijt en weigerde mee te werken aan een gedragskundig onderzoek. De zaak leidde vorige week tot veel politieke ophef in Alkmaar en een spoeddebat. Een automobilist moest maandagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij veel te snel een snelheidscontrole op de A9 passeerde. De man reed vanuit Alkmaar met een gecorrigeerde snelheid van 186 km per uur op het stuk snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. De officier van justitie zal de hoogte van zijn boete bepalen en of hij zijn rijbewijs op korte termijn terugkrijgt. De politie van Herugewaard heeft maandagavond een man aangehouden na een vechtpartij op het Raadhuisplein. Daarbij raakte iemand licht gewond. Het slachtoffer is ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde daarna niet mee naar het ziekenhuis. Wat er precies aan de hand was, moet nog duidelijk worden. De politie zoekt eventuele getuigen die nog niet gesproken heeft en camerabeelden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4:30 en 9:30 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich